0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goeienacht.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bredene zal ook volgend jaar de werking van de MUG-helikopter ondersteunen. De gemeente subsidieert met €12.645. Dat is 70 eurocent per inwoner. De MUG-helikopter is volgens Bredene een onmisbare schakel binnen de dringende hulpverlening. Wendy van Wanten is dit jaar opnieuw meter van de Maatjesfeesten in Oostende. Ze kijkt er echt naar uit.
3: Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De maatjes, ja, in Tostens zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
4: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
3: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
2: De restauratie van het bommenvrij in Nieuwpoort zit op schema. Recent werden in de zijgevels het schrijnwerk met beglazing geplaatst. De volgende maanden worden de voor- en achtergevel verder afgewerkt. In 2027 moet het gerenoveerde gebouw onderdak bieden aan een cultuurhuis en aan de tekenacademie. Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden al de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KV Diksmuiden Oostende voor het komende seizoen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Noordzee Gold met de mooiste gold.

0: Op deze dinsdag wisselen zon en wolken elkaar af. Er zijn wel nog steeds zwaar bewolkte momenten. De maxima zitten rond 19 graden aan zee en 22 graden in het hinterland. Ook morgen zijn er eerst nog wolken waaruit een lichte bui kan vallen. In de loop van woensdag komt er steeds meer zonneschijn en stijgt het kwik naar 24 graden aan zee.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: ontmoetingscentrum. Afgelopen zondag werd een zeehond gespot in het kanaal Passendalen-Nieuwpoort ter hoogte van Oudenburg. Volgens specialisten is het zoete water van het kanaal geen probleem voor het dier. Men verwacht dat de zeehond op eigen kracht naar zee zal terugzwemmen. 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lessenreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens die lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Een gelijkspel voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. De match kwam traag op gang voor onze Duivels, je hoort speler Brandon Mechelen.
2: Ontgoocheld zou ik niet zeggen. De eerste helft waren we misschien iets te braaf in de duels. Verloren we iets te veel. Was ook misschien te slordig aan de bal. Maar de tweede helft had er veel meer vuur in. Je weet nooit wat er gebeurt die eerste wedstrijd. Een beetje druk. Ja, misschien een beetje zenuwachtigheid. Ik weet het niet. Het is jammer dat we niet de 3 punten gepakt hebben. Denk wel op basis, zeker van de tweede helft, dat we die verdienden.
1: Een gemiste kans, dat vinden ook de honderden supporters die speciaal voor de match naar de VS zijn afgezakt.
3: Een beetje jammer dat het gelijk was, maar ik vond dat de Belgen beter waren. Dus ja, je blijft een beetje op hun honger zitten natuurlijk. Hè.
4: We zijn blij dat er tenminste 1 goal geweest is van België.
5: Ik vond het leuk dat ze 1 goal gescoord hebben. Beter dan niks.
6: Blijven wachten meer van de Rode Duivels. Blijven wachten altijd meer. 1-1. We kunnen mee leven en we gaan door.
1: Nu zondag staat hun tweede groepsmatch op het programma tegen Iran. Iran speelde trouwens 2-2 gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Aan het stadion in Los Angeles kwamen enkele honderden betogers samen. Het waren tegenstanders van het Iraanse regime die de aandacht vroegen voor de oorlog in het Midden-Oosten. Ze hielden foto's in de lucht van mensen die in die oorlog gedood zijn en scholden het Iraanse team uit. En ook een gelijkspel bij Uruguay, Saudi-Arabië, die match eindigde op 1-1. En Tunesië heeft zijn bondscoach ontslagen na de zware nederlaag tegen Zweden. Het werd 5-1. Er is wel al een vervanger, die wordt morgen overgevlogen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. De check-in op de luchthaven van Zaventem verloopt weer normaal. Gisteren waren tientallen vluchten vertraagd door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Maar die zijn vandaag weer aan het werk. In de loop van de ochtend zitten de vakbonden en de directie rond de tafel. In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school de rest van de week dicht, vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens bosklassen. Bij 1 persoon gaat het met zekerheid om het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. Het lijkt erop dat het principeakkoord tussen de VS en Iran stand houdt. Gisteravond zijn de eerste Iraanse schepen de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gepasseerd. Sinds de start van de oorlog blokkeerde de VS daar Iraanse havens. Vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan zal Iran ook de straat van Hormuz opnieuw openen. De dag start bewolkt met hier en daar een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we nog een graadje bij en meer zon ook. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien.
7: Noordzee. Gold.

0: En Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Noordzee Gold. Vintage hits.

0: Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In het Feest- en Cultuurpaleis in Oostende opende de nieuwe winkel van de kledingketen Zara. De winkel is opgebouwd volgens een nieuw concept en dat is een primeur voor België. In de nieuwe winkel werken 80 mensen. Voor grote openbare werken op het grondgebied van Echtegem en Oudenburg wordt morgen een infomoment gehouden. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen. En eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners. En dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
2: De werken in beide gemeenten zijn gepland voor 2027. Theater aan Zee zal ook dit jaar, in samenwerking met Filmfestival Oostende, Meet the Masters in het park organiseren. Op 4 avonden wordt het werk van belangrijke filmmakers besproken, gevolgd door een openluchtvertoning van een van hun films. Basketclub Oostende heeft in een open brief de supporters bedankt voor hun steun het afgelopen seizoen. De club erkent dat afgelopen seizoen turbulent was en begrijpt de ontgoocheling. In de brief wordt ook aangekondigd dat de club nu al aan de toekomst werkt en dat ze daarover binnenkort zal communiceren. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Verwen je smaakpapillen op Oostendijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Oostendijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostendse chefs tijdens het Oostendijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
2: Noordzee Gold. Vintage hits.

0: Op deze dinsdag wisselen zon en wolken elkaar af. Er zijn wel nog steeds zwaar bewolkte momenten. De maxima zitten rond 19 graden aan zee en 22 graden in het hinterland. Ook morgen zijn er eerst nog wolken waaruit een lichte bui kan vallen. In de loop van woensdag komt er steeds meer zonneschijn en stijgt het kwik naar 24 graden aan zee.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bredene zal ook volgend jaar de werking van de MUG-helikopter ondersteunen. De gemeente subsidieert met €12.645. Dat is €70 per inwoner. De MUG-helikopter is volgens Bredene een onmisbare schakel binnen de dringende hulpverlening. Windy van Wanten is dit jaar opnieuw meter van de Maatjesfeesten in Oostende. Ze kijkt er erg naar uit.
3: Ik ben elk jaar toch van...

0: Schijnwerk met beglazing geplaatst. De volgende maanden worden de voor- en achtergevel verder afgewerkt. In 2027 moet het gerenoveerde gebouw onderdak bieden aan een cultuurhuis en aan de tekenacademie. Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Dexmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden al de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KV Dexmuiden Oostende voor het komende seizoen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Noordzee Goal.

0: schatje.
1: Ja?
0: Ze begon toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat toch, hè?
0: Ik zeg het.
1: Kom eens eens heren, weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Mother's Baby. En dan mag je er vanavond voor Trolley Naked, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Fietsers kunnen in Oostende deze zomer hun fietsen laten labelen. De stad wil zo fietsdiefstallen helpen voorkomen. Fietsers kunnen vanaf 1 juli elke woensdag terecht in een ander ontmoetingscentrum. Afgelopen zondag werd een zeehond gespot in het kanaal Passendalen-Nieuwpoort ter hoogte van Oudenburg. Volgens specialisten is het zoete water van het kanaal geen probleem voor het dier. Men verwacht dat de zeehond op eigen kracht naar zee zal terugzwemmen. 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lessenreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens die lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: We volgen al maar minder nieuws. Bijna 1 op de 5 Vlamingen is niet meer geïnteresseerd. Vooral jongeren tussen 25 en 34. Dat blijkt uit de nieuwe studie van de VUB. Professor Media, Aik Pieck.

0: ons land zijn luchtvervuiling en hittegolven de grote boosdoeners. Het Verenigd Koninkrijk gaat verrijkt uranium leveren aan Oekraïne. Dat kondigt de Britse premier Keir Starmer aan. Met dat verrijkt uranium kan Oekraïne zijn kerncentrales weer op volle kracht laten draaien en zo de energiebevoorrading op peil houden. Want door de oorlog zijn veel centrales verwoest of beschadigd. Op de G7-top zal Starmer ook extra sancties tegen Rusland aankondigen. Het is bewolkt met kans op een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij, krijgen we ook meer zon. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien dan.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Dit is Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

Zotte Zundag op zondag 5 juli start om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. En daarna volgen nog optredens van onder andere het Oostense Singalong Koor, de Dansers van de Orde van de Wullok en de Topengeraapte. De toegang is gratis en het festival gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In het Feest- en Cultuurpaleis in Oostende opende de nieuwe winkel van de kledingketen Zara. De winkel is opgebouwd volgens een nieuw concept en dat is een primeur voor België. In de nieuwe winkel werken 80 mensen. Voor grote openbare werken op het grondgebied van Echtegem en Oudenburg wordt morgen een infomoment gehouden. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxhem, Westkerke en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen. En eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners. En dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxhem. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
2: De werken in beide gemeenten zijn gepland voor 2027. Theater aan Zee zal ook dit jaar, in samenwerking met Filmfestival Oostende, Meet the Masters in het park organiseren. Op 4 avonden wordt het werk van belangrijke filmmakers besproken, gevolgd door een openluchtvertoning van een van hun films. Basketclub Oostende heeft in een open brief de supporters bedankt voor hun steun het afgelopen seizoen. De club erkent dat afgelopen seizoen turbulent was en begrijpt de ontgoocheling. In de brief wordt ook aangekondigd dat de club nu al aan de toekomst werkt en dat ze daarover binnenkort zal communiceren. Meer regionieuws over een uur.
0: De hele morgen Golden Oldies.

Op zaterdagavond 19 september komt Kamagurka naar Vayamundo. Hij speelt dus een show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bredene zal ook volgend jaar de werking van de MUG-helikopter ondersteunen. De gemeente subsidieert met €12.645. Dat is 70 eurocent per inwoner. De MUG-helikopter is volgens Bredene een onmisbare schakel binnen de dringende hulpverlening. Windy van Wanten is dit jaar opnieuw meter van de Maatjesfeesten in Oostende. Ze kijkt er erg naar uit.
3: Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De maatjes, ja, in het Oostende zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
4: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
3: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
2: De restauratie van het bommenvrij in Nieuwpoort zit op schema. Recent werden in de zijgevels het schrijnwerk met beglazing geplaatst. De volgende maanden worden de voor- en achtergevel verder afgewerkt. In 2027 moet het gerenoveerde gebouw onderdak bieden aan een cultuurhuis en aan de tekenacademie. Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden-Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden al de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KV Diksmuiden-Oostende voor het komende seizoen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Mother's Baby. En om 8:00 vanavond voor Truly Naked. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Fietsers kunnen in Oostende deze zomer hun fietsen laten labelen. De stad wil zo fietsdiefstallen helpen voorkomen. Fietsers kunnen vanaf 1 juli elke woensdag terecht in een ander ontmoetingscentrum. Afgelopen zondag werd een zeehond gespot in het kanaal Passendalen-Nieuwpoort ter hoogte van Oudenburg. Volgens specialisten is het zoete water van het kanaal geen probleem voor het dier. Men verwacht dat de zeehond op eigen kracht naar zee zal terugzwemmen. 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lessenreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens die lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Europese lidstaten mogen flitsverklikkers zoals Coyote of Waze verbieden. Dat heeft het Europese Hof van Justitie beslist. Frankrijk wilde zo'n verklikkers bannen, maar Coyote stapte daartegen naar de Raad van State. Die trok op haar beurt naar het Hof van Justitie om advies te vragen. In Zwitserland bijvoorbeeld zijn zo'n flitsverklikkers al jaren verboden. In ons land mag je ze wel gebruiken. Een onbekende heeft 21,5 miljoen euro geboden op de terreinen van ex-busbouwer Van Hol in Lier. De termijn om te bieden is voorbij. De startprijs voor de gronden was 20 miljoen euro. Ook de Vlaamse overheid had geboden, maar is dus niet de koper. Wie wel, dat is dus een vraagteken. Op dit moment zitten de leiders van de G7-landen, dat zijn de zeven belangrijkste wereldeconomieën, samen in Evian in Frankrijk. Ze praten er samen met de Oekraïense president Zelensky over de oorlog in zijn land. Deze namiddag staat de oorlog in het Midden-Oosten op het programma, zegt politiek journalist Jelle Frenke.
4: Vanmiddag sluiten er andere leiders aan bij de G7-leiders, leiders van Qatar, Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. En zij zullen spreken over de situatie in het Midden-Oosten. En mogelijk geeft Trump dan wat meer duidelijkheid over wat er exact in dat voorakkoord staat dat hij met Iran gesloten heeft.
3: In dat akkoord staat onder meer dat de straat van Hormuz heropent. Het wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Na die ondertekening van dat principeakkoord starten de onderhandelingen over een definitief akkoord. Dat meldt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Een definitief akkoord moet dan binnen de 60 dagen op tafel liggen. Iran benadrukt wel opnieuw dat Israël dan wel moet stoppen met zijn aanvallen op Libanon. De zussen Venus en Serena Williams gaan samen dubbelen op het toernooi van Wimbledon. Dat heeft de organisatie bevestigd. De zussen wonnen samen al 6 keer het dubbelspel in Wimbledon, maar Serena Williams is nog maar net aan haar tenniscomeback begonnen na 4 jaar pauze. Onze Rode Duivels hebben met hun gelijkspel tegen Egypte meegezorgd voor een unicum op het WK. Het is nog nooit eerder gebeurd dat alle wedstrijden op 1 speeldag op een gelijkspel zijn geëindigd. Dus naast Egypte-België eindigde ook Spanje-Kaapverdië, Saudi-Arabië-Uruguay en Iran-Nieuw-Zeeland op een ex-aequo. En het Belgische chocolademerk Neuhaus trekt naar India. Het opent daar zijn allereerste winkel op de luchthaven van Mumbai. Neuhaus richt zijn pijlen al maar meer op het buitenland. Vorig jaar opende Neuhaus zijn 16e winkel in de VS en ook in Jordanië ging een nieuwe winkel open. Wereldwijd zijn er 90 Neuhaus-winkels. De wolken trekken stilaan weg en het wordt droger en zonniger tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij, ook meer zon. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien.
1: Luister voor de beste oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Voor ouderwetse radio, luister je...

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het Feest- en Cultuurpaleis in Oostende opende de nieuwe winkel van de kledingketen Zara. De winkel is opgebouwd volgens een nieuw concept en dat is een primeur voor België. In de nieuwe winkel werken 80 mensen. Voor grote openbare werken op het grondgebied van Echtegem en Oudenburg wordt morgen een infomoment gehouden. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen. En eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners. En dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
2: De werken in beide gemeenten zijn gepland voor 2027. Theater aan Zee zal ook dit jaar, in samenwerking met Filmfestival Oostende, Meet the Masters in het park organiseren. Op 4 avonden wordt het werk van belangrijke filmmakers besproken, gevolgd door een openluchtvertoning van een van hun films. Basketclub Oostende heeft in een open brief de supporters bedankt voor hun steun het afgelopen seizoen. De club erkent dat afgelopen seizoen turbulent was en begrijpt de ontgoocheling. In de brief wordt ook aangekondigd dat de club nu al aan de toekomst werkt en dat ze daarover binnenkort zal communiceren. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

Stadsmuseum van Oostende en Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe, die het leven en het werk van de eerste aalmoezenier op zee in de kijker zet. De expo is nu te bezoeken tot maandag 9 november.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bredene zal ook volgend jaar de werking van de MUG-helikopter ondersteunen. De gemeente subsidieert met €12.645. Dat is 70 eurocent per inwoner. De MUG-helikopter is volgens Bredene een onmisbare schakel binnen de dringende hulpverlening. Windy van Wanten is dit jaar opnieuw meter van de Maatjesfeesten in Oostende. Ze kijkt er erg naar uit.
3: Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De maatjes, ja, in Tostaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
4: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
3: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
2: De restauratie van het Bommenvrij in Nieuwpoort zit op schema. Recent werden in de zijgevels het schrijnwerk met beglazing geplaatst. De volgende maanden worden de voor- en achtergevel verder afgewerkt. In 2027 moet het gerenoveerde gebouw onderdak bieden aan een cultuurhuis en aan de tekenacademie. Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden al de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KV Diksmuiden Oostende voor het komende seizoen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch even een kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Bij die onze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ook zeg het.
2: Kom eens even weg.
1: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Welkom bij Noordzee Gold. What?

Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice, onder de bezielende leiding van dirigenten Steve Dujardin en Louise-Marie Schollaert. De uitvoering wordt begeleid door een strijkkwartet en aangevuld met zorgvuldig gekozen koorwerken die dezelfde krachtige boodschap van hoop uitdragen. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni om 8 uur. Tickets op uitinostende.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Fietsers kunnen in Oostende deze zomer hun fietsen laten labelen. De stad wil zo fietsdiefstallen helpen voorkomen. Fietsers kunnen vanaf 1 juli elke woensdag terecht in een ander ontmoetingscentrum. Afgelopen zondag werd een zeehond gespot in het kanaal Passendalen-Nieuwpoort ter hoogte van Oudenburg. Volgens specialisten is het zoete water van het kanaal geen probleem voor het dier. Men verwacht dat de zeehond op eigen kracht naar zee zal terugzwemmen. 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lessenreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens die lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Op het wetenschapspark in Diepenbeek in Limburg zijn de hulpdiensten massaal aanwezig voor een gaslek. Het ontsnappende gas kan mogelijk dodelijk zijn als je het zou inademen. Daarom werd uit voorzorg een ruime veiligheidszone ingesteld. De toegangsweg is ook afgesloten. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn en om welk gas het precies gaat. Dat wordt nu onderzocht. In de VS heeft de FBI een grote terreuraanslag verijdeld op het verjaardagsfeest van afgelopen zondag van president Trump. Dat meldde Amerikaanse media. De verdachte wilde toeslaan tijdens het vechtsportgala aan het Witte Huis. Nadien wilden ze ook het Witte Huis zelf bestormen. De FBI heeft intussen 5 verdachten opgepakt. En op de G7-top in Frankrijk heeft de Oekraïense president Zelensky even gepraat met Amerikaans president Trump en Amerikaans buitenlandminister Rubio. Wat er precies is besproken is niet duidelijk. Eerder vandaag hadden de G7-leiders het samen al over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En later vandaag zitten Trump en Zelensky nog apart samen, voor de eerste keer sinds december. Het wordt een belangrijke ontmoeting, zegt politiek journalist Jelle Franke, die het daar volgt voor ons.
4: De Europese leiders hopen dat Trump zich weer vol achter Oekraïne gaat scharen hier. Zij vinden dat de vredesvoorstellen die hij gedaan heeft te veel in het voordeel waren van Rusland en willen Trump nu op andere gedachten zien te krijgen. En wat ook speelt natuurlijk is dat de Europese Unie een plaats wil krijgen aan de onderhandelingstafel.
3: Trump zei al dat Rusland een akkoord zou moeten sluiten met Oekraïne. Het wordt een droge en zonnige namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen ook geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

Wapennacht is het nog steeds bewolkt en kan er regen vallen. Ook morgen vroeg is het nog bewolkt en ook dan kan er nog wat regen vallen. In de loop van de dag breekt de zon er dan wel door en stijgt het kwik naar zo'n 24 graden aan zee en 28 graden dieper landinwaarts. Ook donderdag en vrijdag warm weer.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In het Feest- en Cultuurpaleis in Oostende opende de nieuwe winkel van de kledingketen Zara. De winkel is opgebouwd volgens een nieuw concept en dat is een primeur voor België. In de nieuwe winkel werken 80 mensen. Voor grote openbare werken op het grondgebied van Echtegem en Oudenburg wordt morgen een infomoment gehouden. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen. En eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners. En dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
2: De werken in beide gemeenten zijn gepland voor 2027. Theater aan Zee zal ook dit jaar, in samenwerking met Filmfestival Oostende, Meet the Masters in het park organiseren. Op 4 avonden wordt het werk van belangrijke filmmakers besproken, gevolgd door een openluchtvertoning van een van hun films. Basketclub Oostende heeft in een open brief de supporters bedankt voor hun steun het afgelopen seizoen. De club erkent dat afgelopen seizoen turbulent was en begrijpt de ontgoocheling. In de brief wordt ook aangekondigd dat de club nu al aan de toekomst werkt en dat ze daarover binnenkort zal communiceren. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold.

Vannacht is het nog steeds bewolkt en kan er regen vallen. Ook morgen vroeg is het nog bewolkt en ook dan kan er nog wat regen vallen. In de loop van de dag breekt de zon er dan wel door en stijgt het kwik naar zo'n 24 graden aan zee en 28 graden dieper landinwaarts. Ook donderdag en vrijdag warm weer.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene zal ook volgend jaar de werking van de mughelikopter ondersteunen. De gemeente subsidieert met €12.645. Dat is 70 eurocent per inwoner. De mughelikopter is volgens Bredene een onmisbare schakel binnen de dringende hulpverlening. Wendy van Wanten is dit jaar opnieuw meter van de Maatjesfeesten in Oostende. Ze kijkt er erg naar uit.
3: Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De maatjes, ja, in Tostaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
4: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
3: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
2: De restauratie van het Bommenvrij in Nieuwpoort zit op schema. Recent werden in de zijgevels het schrijnwerk met beglazing geplaatst. De volgende maanden worden de voor- en achtergevel verder afgewerkt. In 2027 moet het gerenoveerde gebouw onderdak bieden aan een cultuurhuis en aan de tekenacademie. Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden al de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KV Diksmuiden Oostende voor het komende seizoen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Gold.

Jij loopt over het spiegelend water klaar en het water niet meer een verroert dan of het een gladdige windje waar dat stil over het water gevoert. O schrijverke, schrijverke, zegt het mij dan.

staat in het water niet. Gij schrijft en het is uit en het is weg. Geen christenen weten wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar ge van schrijven moet? Zijn het kruidekes daar ge van schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoet?

vinklende, vinklende waterding met zwarte kapotekken aan. Het stelde en rechte zijn oorkes flink en bleef daar een stondeke staan. Wij schrijven, zo sprak het al krinkelen af, hetgeen onze meester wel leer. Ons makend en lerend te schrijven gaf, één lessen niet min nog te meer. Wij schrijven en kunt gij die lessen toch niet lezen en zijt ge zo bot. Wij schrijven, herschrijven en schrijven.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Fietsers kunnen in Oostende deze zomer hun fietsen laten labelen. De stad wil zo fietsdiefstallen helpen voorkomen. Fietsers kunnen vanaf 1 juli elke woensdag terecht in een ander ontmoetingscentrum. Afgelopen zondag werd een zeehond gespot in het kanaal Passendalen-Nieuwpoort ter hoogte van Oudenburg. Volgens specialisten is het zoete water van het kanaal geen probleem voor het dier. Men verwacht dat de zeehond op eigen kracht naar zee zal terugzwemmen. 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lessenreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens die lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er moeten strengere controles komen op zonnebanken en op termijn moeten ze zelfs verdwijnen. Daarvoor pleit de Stichting tegen Kanker. Ze willen ook een reclameverbod om mensen te beschermen. Want al maar meer mensen in ons land krijgen te maken met huidkanker, zegt Bart van Gool van het Kankerregister.
4: We zien de voorbije 20 jaar dat eigenlijk het risico op melanomen, de meest agressieve vorm van huidkanker, dat die toch meer dan verdubbeld is in ons land. En ook andere vormen van huidkanker komen steeds vaker voor. UV-straling is een van de belangrijkste risicofactoren op het krijgen van huidkanker. En zonnebanken zorgen natuurlijk voor een grote blootstelling aan UV, dus een verhoogd risico op huidkanker.
3: Naar schatting zijn in ons land jaarlijks 143 gevallen van melanoom, dat is de meest agressieve vorm van huidkanker, gelinkt aan zonnebanken. Het overleg tussen directie en vakbonden bij bagageafhandelaar Avia Partner op Brussels Airport heeft niets opgeleverd, dat melden de vakbonden. Volgens de Socialistische Vakbond heeft een deel van de werknemers ook opnieuw het werk neergelegd, maar de impact zou minder groot zijn dan gisteren. Toen zorgde de spontane staking voor lange wachtrijen aan de check-in-balies op Brussels Airport en liepen een 60-tal vluchten vertraging op. De Europese Unie verbiedt nu definitief apps die met AI seksueel expliciete beelden genereren zonder toestemming van de betrokken persoon. Het gaat dan over apps zoals Grok, de AI-chatbot van X. Die maatregel maakt deel uit van de nieuwe AI-wetgeving waarover het Europees Parlement en de lidstaten vorige maand al een akkoord bereikten. Nu is die dus goedgekeurd. In het kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk heeft een Russisch oorlogsschip een waarschuwingsschot afgevuurd op een Britse jacht. Dat meldt een Britse militaire analist aan Sky News. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het Britse ministerie van Defensie onderzoekt de zaak nu. Het Russische schip zou al een tijdje heen en weer langs de Britse kust varen en schepen van de Russische schaduwvloot door het kanaal escorteren. Amerikaans president Trump zou overwegen om iedereen die tegen de deal met Iran is uit de regering te zetten. Dat schrijft een Israëlische krant. Het zou onder meer gaan om Amerikaans minister van Oorlog, Pete Hegseth, en de directeur van de CIA. Ze zouden het akkoord in vraag stellen. Iran en de VS ondertekenen de deal vrijdag in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog meteen stoppen. Intussen zijn er ook al schepen door de straat van Hormuz gevaren. Het blijft nog lang zonnig vanavond, later vannacht meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden, maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
0: De hele avond Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het Feest- en Cultuurpaleis in Oostende opende de nieuwe winkel van de kledingketen Zara. De winkel is opgebouwd volgens een nieuw concept en dat is een primeur voor België. In de nieuwe winkel werken 80 mensen. Voor grote openbare werken op het grondgebied van Echtegem en Oudenburg wordt morgen een infomoment gehouden. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen. En eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners. En dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
2: De werken in beide gemeenten zijn gepland voor 2027. Theater aan Zee zal ook dit jaar, in samenwerking met Filmfestival Oostende, Meet the Masters in het park organiseren. Op 4 avonden wordt het werk van belangrijke filmmakers besproken, gevolgd door een openluchtvertoning van een van hun films. Basketclub Oostende heeft in een open brief de supporters bedankt voor hun steun het afgelopen seizoen. De club erkent dat afgelopen seizoen turbulent was en begrijpt de ontgoocheling. In de brief wordt ook aangekondigd dat de club nu al aan de toekomst werkt en dat ze daarover binnenkort zal communiceren. Meer regionieuws over een uur.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio is dit Noordzee Gold.

0: De hele avond Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.
1: Zit niet zo suf met die eeuwige krant. Ga niet van slaap of verveling. Ben toch

0: Dit is Noordzee Gold.
1: Douw niet zo duivies, drink niet zo duivies.

Portzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.